The Lamb hoort u het Mark Trumbull Trio, Sint-Jan. Hamble Crossfester, Handoje, Hamble Knuster, Uslien, Hamble Jarauer, voor je elkaar schuld. Mensen om het lesa, zo tjinkt dat je maar een trutje deer, zo rust je aan de pater. Waan verroot, uw graven, steunen, kon die chalt on natter. Waan verroot de graven, O Gold City, Tarsinjair, there rose a lamb.